Je zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens, leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country.

0: jaren 20.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. De Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: www.radio-noordwest.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Als de dag van toe.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag.

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Diepenbeekse influencer Mr. Krul in het dagelijks leven Arne Klaasens waarschuwt zijn meer dan 2 miljoen volgers voor een valse Facebook-advertentie. Daarin worden zijn gezicht en dat van zijn vriendin gebruikt om mensen te laten geloven dat ze 5 winnende lotjes van de Nationale Loterij hadden en een huis kochten. Het koppel stapte naar de politie. Die benadrukt dat slachtoffers online fraude best melden bij het platform en aangifte doen. Het gaat hier om een schending van het portretrecht. Wie begin september de E314 richting Lummen neemt, houdt best rekening met flinke verkeershinder. Vanaf vrijdag 4 september om 21 uur tot maandagochtend 7 uur worden tussen Aarschot en Tielt-Wingen over 3,2 kilometer het asfalt vernieuwd. Er blijft slechts 1 rijstrook beschikbaar en de maximale snelheid wordt beperkt tot 70 km per uur. Ook vanaf vrijdag 11 september zijn er opnieuw werken. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht vooral tijdens drukke momenten aanzienlijke vertragingen. Vandaag staat er een matige tot vrij krachtige westenwind. De windvlagen kunnen midden op de dag soms 40 à 50 km per uur halen. We krijgen een mix van zon en wolken. Meestal is het droog, tijdelijk kan er een bui vallen. Dat kan zowel namiddag als 's avonds gebeuren. De temperatuur loopt op tot een maximaal van 23 graden Celsius.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Voor die
3: goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
8: En wat gaan we daar doen?
7: Ik wil dat diertjes kijken.
8: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
9: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
10: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
9: Alles aan beestige prijzen.
7: Papa!

geschreeuw. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden, 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding, voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket, de Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan, 78-77, nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan, daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden, maandag regen en wind.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
3: En voor de
5: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
7: Papa, ik wil dat toch lekker voor mijn diertjes.
8: En wat gaan we daar doen?
7: Kijken.
8: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
9: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
10: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
9: Alles aan beestige prijzen.
7: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012-69-0044. Of kijk op wopa.be.
3: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10, met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden. 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding. Voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket, de Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan, 78-77, nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan, daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden, maandag regen en wind.
1: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
2: De enige echte.

I'm your guy, de komende twee uur. Je zou het inderdaad met deze jongen moeten doen als gezelschap, maar intussen zijn we elkaar gewoon geworden in het weekend en dan weten we dat het vaak een gezellige boel is hier op de zaterdag bij Radio Ludo. Welkom trouwens en geniet er maar.

moet er altijd een reden zijn om iets te doen. Looking for a reason, Creedence Clearwater Revival. Een groep nu die razend populair was in de 70s, om nadien zo'n beetje in het niet te verdwijnen. Ze zouden hun stijl hebben gebaseerd op de Amerikaanse bubblegum muziek. Eerlijk gezegd was ik er niet zo'n fan van, maar je weet dat je als radiomaker nooit je goesting mag doen. Hè? Kortom, draaien wat de mensen graag horen. Dus...

stond in 72 op één en dezelfde single Samson and Delilah en The Dog of All the USA. Dat jaar nummer 1 hier bij ons. En kijk, 2 jaar later was het al afgelopen met het succes van Middle of the Road. 5 jaar geleden overleed op 78-jarige leeftijd Michael Nesmith, die je nog moet kennen als lid van de Monkees en ook van zijn solo hits.

Deze meneer mogen we een eendagsvlieg noemen. Ken je hem nog? Randy Van Walmer, Just When I Needed You Most. En als je zelf ouder wordt, dan denk je, zou die man nog leven? En wat blijkt, Randy Van Walmer was pas 48 toen hij overleed aan leukemie. Hij moest het dus doen met die ene hit, Just When I Needed You Most. Je kan dan gaan weeklagen als je maar één hit scoort, of je kan het accepteren en zien dat je je goed humeur erdoor niet verliest.

James Lloyd, geboren in Jamaica. In ons land goed voor 6 hits, ik ben het gaan controleren. Jawel, waaronder Limbolala, Lolita Lolo en Keep On Smiling. Wie dat ook altijd probeerde, de glimlach te bewaren, was Richard Anthony. Al verging hem het lachen na een tijd, toen hij zo rond 1968 moest vaststellen dat zijn succes begon te tanen. En dat had alles en nog wat te maken met het feit dat de Fransen het moe waren, dat de man in kwestie altijd maar kwam aandragen met covers van bekende buitenlandse hits, zoals ook hier. Richard Anthony, It's My Party, oftewel C'est Ma Fête.

weten intussen aan de keuze van onze Edwards Jukebox heb ik niks te zeggen. Die bepaalt zelf al wat er gedraaid wordt. Daarnet The Beatles' Ticket to Ride en vervolgens Shepstone & Dibbins' Shady Lady. En toeval of niet, maar in het verlengde van dat nummer ligt deze single van de groep The Web.

live optraden, speelde de Web een mengeling van jazz, blues, progressieve rock en psychedelische muziek. Moeilijk onder één noemer te vatten dus. Moeilijk te geloven ook dat ze in 1969 een hit scoorde met de nummer als Monday to Friday. Van maandag tot en met vrijdag zijn we hier bij Radio Ludo druk in de weer. Koen Baks van 5 tot 7 in de vroege vooravond met Hallo Limburg. Van 10 tot 12 Geert de Knut met Lunchbox. En van 9 tot 10 Ludo Wijnen met Espresso. En ja hoor, die man schenkt af en toe ook wel eens iets anders dan koffie.

Flamingo Quintet met de guitar Boogie. Weet je, ik heb nog eens zin in zo'n lekkere ouderwetse slow. Zoiets van met één op een tegel, weet je nog? Je hoefde niet veel te doen, alleen maar je lief vasthouden en genieten van haar aanwezigheid. As close as possible.

American doo-wop, onvervalst de Amerikaanse doo-wop, She Looks Happy. En jullie ook zo te zien, maar dat kan ook moeilijk anders in het gezelschap van Radio Ludo en van Hitwaarders. Je weet het, de enige echte, die via FM en DAB Plus te horen is. We hebben zelfs een leuke aanhang in Amerika, die ons volgen via streaming. Speciaal voor hen is hier Bobby V.

Bobby V can go with me. De enige weg die je moet volgen is de onze, die van Radio Ludo, dan kom je nooit bedrogen uit. En die weg leidt naar een of andere discotheek in Parijs, waar je in de 60s wel eens kon meedansen op een van de vele hits van Jacques Dutronc.

Domino moet gedacht hebben. Ik heb het nummer geschreven. Laat Brenda Lee maar zingen. Ik zal de auteursrechten wel binnenrijven. Let the Fall Winds Blow. We laten ook alles op zijn beloop. Ik stap zo meteen naar hiernaast, mijn discotheek, voor nog een stapel platen, voor nog een uur hitwaardes. Zo dadelijk

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De dodental na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden, 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding, voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.
1: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders.
3: Your lips are evergreen.
2: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

zeggen van dat dit de meest overbodige vraag is die ik jou ga stellen. Heb je zin om te dansen? Do you wanna dance? Niet dat ik van onze hitwaarders een soort dansstempel in discotheek ga maken. Ik kom een beetje in. Maar we komen toch dicht in de buurt, want na Cliff Richard is dit Elvis Presley.

We overdrijven niet als we stellen dat Cliff Richard in Engeland het antwoord was op Elvis Presley. Een soort blauwdruk. Je hoorde de King met I Gotta Know. Over weten gesproken, we hebben hier bij Radio Ludo een Facebookpagina. En daar etaleren we haast dagelijks wat we allemaal van plan zijn. Ga eens een kijkje nemen en mocht het kunnen, probeer ons ook te liken en je aan te sluiten bij onze familie. Dat stimuleert ons om nog attractiever en creatiever voor de dag te komen.

De man die in zijn tijd qua stem nogal vergeleken werd met die van Elvis, Ralph Donner, en zijn bekendste nummer You Don't Know What You've Got Until You Lose It. Dat ervaar je vaak als je plots ziek wordt, hè? Dan weet je pas wat je voordien allemaal had en daar niet vaak genoeg bij stil stond. Na deze wat minder bekende plaat, een hit van hier, boeh, tot ginder, Betty Everett.

was zo weg van het geluid van Tim Motown dat hij jaren later besloot in die stijl een nummer in te blikken. Two Hearts Phil Collins, een hit in 88. Want ook dat is Radio Ludo. We trekken onze tijdslijn door tot eind jaren 90. We garanderen hier dus hits en popclassics van de 50s tot en met de 90s. Back in time, dat wel, maar met onze voeten, onze beide voeten, in het nu. Denk maar aan onze nieuwsberichten tussendoor. De info die onder andere Geert de Knut geeft in zijn lunchbox. En een programma als Focus op Limburg. Inderdaad, dat allemaal hier bij Radio Ludo.

Overduidelijk nog met de stijl en het geluid van Chuck Berry in hun achterhoofd. The Beach Boys, fun, fun, fun. En dat is ook de bedoeling van Hitwaarders op de zaterdag, er de fun in te houden. Ervoor te zorgen dat je een goed gevoel aan ons programma overhoudt. Ik ga mijn koffer met herinneringen nog eens bijhalen. Dan moeten we altijd denken zo van, ah ja, het is lang geleden dat we dat plaatje nog eens gehoord hebben. Maar ik maak dan altijd een muzikaal bruggetje. Hier zijn de 5 Keys.

Een zanger die bij ons alleen maar bekend was bij de echte kenners van Golden Oldies, Gene McDaniel's Spanish Lace, op de hielen gezeten door de Drifters, You're More Than a Number in My Little Red Book. Je kent dat, hè? Zo van die mannen die er prat op gaan dat ze de telefoonnummers van nogal wat vrouwen in hun gsm hebben zitten. Denk maar aan Boma van FC De Kampioenen, die had dan wel de namen van die dames op steekkaartjes staan. Lekker ouderwets dus.

Gary Puckett en zijn Union Gap Young Girl. En als je het goed vindt, blijf ik nog even bij de dames aan hun liefde sprikkelen. Dat wordt het thema. Of blijft het nog even? Na hun gigantische score met het Sugar Baby Love was het geen makkie voor de Roubettes om die score aan te houden, al bleven ze wel hun uiterste best doen.

Een nummer geschreven door J. Vincent Edwards, Right Back Where We Started From, Maxine Nightingale. Ik ben dat niet van plan, terug te keren naar het begin. Als je dat wil, dan moet je volgende zaterdag maar luisteren van 5 tot 7 in de vroege vooravond. Dan zenden we deze hitwaardes opnieuw uit, voor de laatkomers, zal ik maar zeggen. En dan kan je dubbel genieten van deze hit van Chris Norman, samen met Suzy Quattro.

anders ook niet gezegd. Je voelt je dan altijd wat gegeneerd als je ergens struikelend, strampelend binnenkomt. Stamlin in, Chris Norman en Suzy Quatro. Ik ga nog eens een duootje plegen, een muzikale tweespan van stal halen. Kom naar de hoek van de soulmuziek met vooral The Godfather van de soul, James Brown. En die is vandaag aan de trage kant, wat zeg ik, super traag zelfs.

Dat is dus, ja, dat discotheekgevoel dat ik je daar straks beloofde. Daar krijgt een mens dansant de voeten van, dan begint alles te kriebelen en te jeuken en dan moet je die energie kwijt kunnen. Trek je eens even niks aan van je omgeving, laat alles even los en doe eens lekker mee met deze hit van Anita Ward.

Bij ons moest het doen met één hit en toen was het afgelopen qua succes voor Anita Ward, Ring My Bell. Een liedje met een dubbele bodem. Want eigenlijk snakt Anita naar fysieke liefde. Daar ga ik niet verder op in, trouwens, mijn tijd zit erop. Graag afspraak hierbij voor morgen van 10 tot 12 voor 2 uur muziek met een strikje. En mocht jij je afvragen hoe dat klinkt, wel, één advies, luisteren naar Siestdag van Radio Ludo. Take care en tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap. Want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
4: Het is goed in de square.
5: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bartunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Diepenbeekse influencer Mr. Krul in het dagelijks leven Arne Klaasens waarschuwt zijn meer dan 2 miljoen volgers voor een valse Facebook-advertentie. Daarin worden zijn gezicht en dat van zijn vriendin gebruikt om mensen te laten geloven dat ze 5 winnende lotjes van de Nationale Loterij hadden en een huis kochten. Het koppel stapte naar de politie. Die benadrukt dat slachtoffers online fraude best melden bij het platform en aangifte doen. Het gaat hier om een schending van het portretrecht. Wie begin september de E314 richting Lummen neemt, houdt best rekening met flinke verkeershinder. Vanaf vrijdag 4 september om 21 uur tot maandagochtend 7 uur worden tussen Aarschot en Tielt-Wingen over 3,2 kilometer het asfalt vernieuwd. Er blijft slechts één rijstrook beschikbaar en de maximale snelheid wordt beperkt tot 70 km per uur. Ook vanaf vrijdag 11 september zijn er opnieuw werken. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht vooral tijdens drukke momenten aanzienlijke vertragingen. Vandaag staat er een matige tot vrij krachtige westenwind. De windvlagen kunnen midden op de dag soms 40 à 50 km per uur halen. We krijgen een mix van zon en wolken. Meestal is het droog, tijdelijk kan er een bui vallen. Dat kan zowel namiddag als 's avonds gebeuren. De temperatuur loopt op tot een maximaal van 23 graden Celsius.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De gemeenteraad van Pelt heeft een voorstel van Vlaams Belang verworpen om vrijwilligers in te zetten rond de twee WICO-campussen in Neerpelt en aan het station. Ze zouden verdachte situaties kunnen melden aan de politie, maar zelf niet tussenkomen. Volgens Vlaams Belang zijn er meldingen van bedreigingen, drugshandel en vechtpartijen. De meerderheid ziet echter te veel risico's. Ook de politie gaf eerder een negatief advies. Burgemeester Dennis Fransen vreest onder meer rolverwarring, privacyproblemen, aansprakelijkheid en stigmatisatie. De politie en Child Focus zijn op zoek naar de 17-jarige Barasha Taki. Op vrijdag 16 januari 2026, omstreeks 2:30 in de namiddag, werd de 17-jarige Barasha Taki voor het laatst gezien aan het treinstation van Sint-Truiden. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Barasha Taki is tussen de 1,5 meter en 1,60 meter lang en slank gebouwd. Ze heeft lang bruin haar en bruine ogen. Ze heeft een neus- en oorpiercing. Barasha Taki heeft medische zorgen nodig. Heeft u Barasha Taki gezien of weet u waar ze verblijft? Neem dan contact op via de politie via opsporingen@police.belgium.eu of via Child Focus op nummer 116-3x0. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800 30 300. Vandaag staat er een matige tot vrij krachtige westenwind. De windvlagen kunnen midden op de dag soms 40 à 50 km per uur halen. We krijgen een mix van zon en wolken. Meestal is het droog, tijdelijk kan er een bui vallen. Dat kan zowel namiddag als 's avonds gebeuren. De temperatuur loopt op tot een maximaal van 23 graden Celsius.

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: www.kermt.be en like us op Facebook.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo. Geniet van je dag, Ludo.
1: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
2: Ik ben in Italië, per farti rendere conto come siamo messi, completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto. In giro pannelli, in giro dappertutto, hallucinante.
1: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.
0: Dit is Hit Riders.
3: Your leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Dat is toch geen liedje om een poema mee te beginnen? Een song over een gebroken hart. Een soort luddevende, liefdesverdriet. En dan nog van de vader van Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, achy, breaky heart. Desondanks, desalniettemin, niet tegenstaande, om een paar zwaar op de hand liggende woorden te gebruiken, van harte welkom in het paradijs voor de liefhebber van Golden Oldies en Classic Pop. Kortom, welkom bij Hit Waarden.

Een van de iconen van de country, Buck Owens, gekoppeld aan Ringo Starr, die ooit samen met The Beatles het nummer Act Naturally opnam. En dat nummer was al in Amerika een hit geweest voor Buck Owens, en dus dachten ze op zekere dag, laat ons voor de fun er dan maar een duet van maken. Er ligt nu een plaat klaar hier, vlak voor me. Ik vermoed dat die ik in al die afleveringen van Hitwaardes bij Radio Ludo niet één keer gedraaid heb.

verwees daarnet naar de 16e editie van het Eurovisie Songfestival dat toen plaats had in het Ierse Dublin. 18 landen namen toen deel. België eindigde op de 14e plaats met Goedemorgen Morgen. Een nummer, dat wel, van Nicole en Hugo, maar Nicole was ziek en dus gingen in hun plaats Lily Castel en Jacques Raymond. Winnares voor Monaco werd Severine, un bon, un arbre, une rue, en op de 4e plaats eindigde Groot-Brittannië met, jawel, Jack in the Box, gezongen door de Noord-Ierse Claude Rogers. Ik heb het nooit nageteld, maar ik heb zowat alles in huis wat Roy Orbison ooit op vinyl en cd heeft uitgebracht, en dat zijn aardig wat nummers bij elkaar, al kan je zijn grootste hits samen op één album zetten. En dan wordt er soms getwijfeld of dit nummer daarbij hoort. Ik vind van wel.

Het technisch wonder dat AI heet, Artificial Intelligence, hier verzameld onder de noemer American Doo-Wop, She Hated Me at First Sight. Ze kreeg me nog maar net in het oog en ze moest me al niet hebben. En zo hoor je maar dat je over wat dan ook in je leven een liedje kan schrijven. Inspiratie zat. Ook voor Artie Glenn, die de song Crying in the Chapel schreef, meteen op plaat gezet door zijn zoon, Daryl Glenn, ook succesvol door de groep The Orioles, maar het was Presley die er een gouden versie van maakte. En ga ik dan die versie draaien? Niks van. Je hoorde er net Roy Orbison met Lana. Wel nu, het was Roy die de groep The Velvets ontdekte. Ze meteen voorstelde aan zijn platenfirma en de dag zelf nog hadden de jongens een platencontract op zak.

0: The Velvets, Crying in the Chapel. En dan hoor ik jullie in koor zeggen, geef ons toch maar die versie van Elvis Presley. Maar ja, die heeft daarnet zijn kans verkeken. Of zal ik hem toch een plaatsje gunnen? De man in ere herstellen. Hier is The King himself met een fragment uit de film G.I. Blues.
1: Hold me tight, the moon is so bright. Tonight is so right for love.

0: je misschien nooit op gelet, maar dit was oorspronkelijk een operamelodie, komt uit Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach, en dan heet het Barcarolle, door Elvis bewerkt tot Tonight is So Right for Love. En nu is het meer dan alright dat ik er mijn koffer met zo goed als vergeten singles bij haal, dat is even slepen, want ik voeg daar allemaal meer nummertjes aan toe, waarvan ik denk, hey, die moet ik nog eens draaien. Dat is voor zometeen, hier is eerst Vernon Green en Medallions.
1: Please!

zo'n beetje uit het vergeetboek gehaald. Sad Sweet Dreamer, de groep Sweet Sensation. En Pierre Crocola, Lady Lay. En dan moet ik opletten dat mijn computer dat nummer niet verward met Lay Lady Lay van Bob Dylan. Een rariteit tussendoor. We kennen met mondjesmaat die Italiaanse groep I Nuovi Angeli, die hier wel eens de revue passeren, met een aanstekelijke Waka di Waka Do. Nu heeft die groep in Italië bangelijk veel hits gescoord die nooit tot hier bij ons in Vlaanderen zijn geraakt. Ook deze single.

of Angeli Anna da Dimenticare. En ook dit is een soort rariteit. In Nederland scoorde Johnny Lamers ooit een grote hit met Ik bewonder jou. Maar wist je dat het oorspronkelijk een Frans nummer is van Guy Mardel?

is oorspronkelijk Frans, maar Vie van Alain Barrière, in het Engels gezongen en vertaald door Gary Hegger, My Life. Tegenwoordig hebben mensen al maar meer goesting om heel hun leven aan de wereld te tonen. Kijk maar op Facebook, Instagram en TikTok. Het kan niet op, de grootste onzin passeert daar de revue en dan zijn ze achteraf verwonderd dat de mensen daar met al even grote onzin op reageren. We zouden veel beter elkaar liefhebben, wat meer naaste liefde tonen. Eerder dichter bijeen dan al maar verder van elkaar.

de stal van Stargatekin en Waterman. En die stal was zowat de populairste muziekstal uit de 80's in Engeland. Met erin als een van de paradepaarden Rick Astley, Together Forever. Daar streven we hier naar bij Radio Ludo. Eén grote bende muziekliefhebbers die elk voorop hebben staan van muziek genieten. Liefst tijdloze muziek. Ooit heb ik hem live te gast gehad in een van mijn programma's,

je tegenwoordig niet meer, hè? Zomaar om de vrouw wat vragen. En toch deed René Vroeger dat hoor. Are you ready for loving me? De hoogtijdagen van René, die zich nadien bekeerde tot het Nederlandstalige werk en ook iets meer in de richting ging van de schlager. Iets totaal anders, en ik overdrijf niet, maar dit was ooit een hit in de Britse charts.

Samen met Mr. Ekkebilg en Chris Barbe, een van de meest vooraanstaande jazzcombo's uit de Britse geschiedenis, Kenny Ball, met om te rijmen I Still Love You All. Ik hou zoveel van jullie, dat ik ook nog even blijf, voor nog een uur zelfs, Hitwaarders, zometeen aan de overkant van het nieuws.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
3: Ze beginnen al, ja. Per partire in de conto. Come siamo messi. Completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto in giro, pannelli in giro dappertutto, allucinante.
2: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. Zes maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.
4: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your looks the evergreen.
0: Met Mark Bridouet.
5: De enige echte.

heb ik altijd in rockmuziek een geweldig instrument gevonden, de saxofoon, een Belgische uitvinding door de in Dinant wonende Adolf Sax. Mag dus glitteren en schitteren, dat instrument hier bij Radio Ludo. Je hoorde Earl Bostic met de Che Guevara-bee. Wil je eens een ras echte Golden Oldie horen? Eentje om in te kaderen en snoots elke dag

Je reist de Golden Oldie, Jerry Jackson, teller Johnny Said Goodbye. Zou ik nooit een popklassieker noemen. Een eretitel die ik misschien toebedeel aan deze song van de Hollies.

heeft dit liedje, toen hij op weg was met de bus naar huis. De eerste zinnen van de tekst werden geschreven door zijn vader Haim, in die tijd een verdienstelijk schrijver van toneelstukken. Concurrent collega's toen, vooral dan in de Britse hitlijsten, van de Hollies waren de Searchers.

dat snel de link door, denk ik, naar de Searchers van daarnet met Love Potion No. 9. Petula Clark, La Nuit N'en Finit Plus, was ooit een hit voor de Searchers als Needles and Pins. En omdat ik het vaak niet kan laten platen qua titels aan elkaar te linken, na de nachtelijke uitstap van Petula, The Beatles, The Night Before.

Beatles, The Night Before. Zometeen twee gouden toppers uit onze wereldvermaarde jukebox. Want vergeet niet, we hebben zelfs via streaming luisteraars in Amerika, in het bijzonder in Californië. Geniet volop mee van ons muziekaanbod daarginder, maar vooraleer we gaan jukeboxen, is hier om in de nachtelijke sfeer van daarnet te blijven, Frank Sinatra.

sierden decennia geleden menige jukebox Bobby Day, Rockin' Robin, maar daarvoor The Shadows en hun Wonderful Land. Ik begon daarnet met de saxofonist Al Bostic, maar er is er nog een die wist hoe hij op dat ding moest blazen, Plas Johnson. Was, moet ik zeggen, want zoals je kon zien op onze Facebookpagina, overleden man de 16e juli. Plas speelde ooit het begintune van onze hitwaar, dus toen nog te horen bij de VRT. En dat was dit nummertje.

Place, Johnson & St. Robins Nest, cha-cha. En ik het toch over Facebook had, je kan er altijd terecht voor het reilen en zeilen van onze zender. En we proberen, ja, sinds kort ook een beetje op een ludieke manier uit de hoek te komen, met af en toe ook videoclips en zo. Loop eens langs en vergeet tussendoor niet te liken en je aan te sluiten bij onze familie, waarvoor dank.

0: Helemaal zaten we pal midden in de muziekscene van Philadelphia. Aan het eind jaren 50, begin jaren 60. Eerst met Bobby Rydell en zijn Kiss in Time. En pal nadien Chubby Checker, de koning van de twist met zijn Let's Twist Again. Bekend geworden via The American Bandstand, het razend populaire tv-programma van Dick Clark. De hoogtijdagen waren dat trouwens van deze muziek.
1: Now, Tillidus brings you back to those golden days when rock and roll was king and the angel next door was sweet.

Een van de vele tieneridolen uit de 50s en 60s, Frankie Avalon, Venus. Waren vrouwen toen ook al een soort tieneridool? Met mondjesmaat, denk ik. Ik denk niet dat mannen zo rap in katzwijm vallen voor vrouwen. Toch niet zoals vrouwen dat kunnen. Al scoorden zij in die tijd torenhoog. Little Eva.

Eva Boyd, beter bekend als Little Eva met The Locomotion, een song van Carole King en Jerry Goffin. Zij, dus Eva, speelde daar af en toe babysit en zodoende kwam ze in aanmerking om een van hun liedjes in te blikken, eerst als demo-versie, maar dat werd zo goed bevonden dat het officieel op single verscheen. Je zou dus kunnen zeggen, speciaal voor Eva geschreven, especially for you.

especially for you van Kylie Minogue en Jason Donovan, Time Bandit, I'm Specialized in You. En hier bij Radio Ludo zijn we gespecialiseerd in het jou verwennen met de knapste muziek van de voorbije decennia. Muziek voor elk wat wils, oud van ledematen misschien, maar jong van hart. En dat hopen we nog lang te blijven. Hierbij afspraak voor morgen van 10 tot 12 in CS-dag. Graag tot dan.

0: Your attention, please. This is an important announcement.
1: Radio Ludo, de radiozender met classics, golden oldies, standards en evergreens waar je sprakeloos van wordt. Weinig blabla, des te meer muziek en nog eens muziek. 7 dagen op 7, de klok rond. Radio Ludo, zoveel meer dan een door de weekse oldiesender.
2: Elke dag weer, 24 op 24, de hits van toen, de radio van nu.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

0: Geniet van je dag.
1: Dit is Ludo,
0: Limburg's leukste evergreens.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna €150.000 betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim €92.000. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna €56.000. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

0: and down a Gulf of Mexico.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

gauw terug, dan is alles voorbij en begint er voor ons een nieuwe tijd. Dan kan ik weer lachen, heel dicht aan je zijn.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.